0: de grootste prijs voor Canada. Formule 1 zu Montreal op de Île Notre-Dame. Mijn concurrent feit de terrain op Mercedes-Gut of feieren die zilveren Schwarz je nächste victoire. Wie intensief gaat het duel Russell-Antonelli? Circuit Gilles Villeneuve, zeer eng en ohne plaats voor Fehler.
1: My bad, sorry.
0: De grootste prijs voor Canada. Die ganz action. Dit weekend, live op RTL 2 en RTL Play.
2: Je luistert RTL Gold.